0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

We weten natuurlijk, ik moet u maar vertellen, ik heb Ben Steeneker. We kennen Ben Steeneker natuurlijk allemaal. En ik had vorig jaar van iemand begrepen dat Ben 70 geworden was. Ik heb Ben een kaart gestuurd voor zijn 70ste verjaardag, maar hij was geen 70 geworden. Dus wel, maar hij vond het niet zo erg, want hij krijgt ieder jaar een kaart van me. Leuke vent die Ben. En hij belde me ooit eens op van Ruudje speelt een liedje van Kevin Welsh. Ik wil het opnemen en prachtig liedje, het heet Till I'm Too Old To Die Young. En ik ga nu mijn versie doen en als altijd, als je wil dansen, laat het vooral niet zitten.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: stash, I'm missing old Johnny Cash.
1: As it rittered through the

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Heineken.
1: Hier John Schenter.
0: Groetjes van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
7: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: when I loved her.
1: Hi, this is Rachel Reese.
2: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
1: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
3: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, het klokje heeft inmiddels alweer ruimschoots 9 uur geslagen. En daar zijn we er dan weer met 3 uurtjes Country Moods op uw radio. Toch een uitzending anders dan anderen. Vorige week natuurlijk had u een opname. Maar voor de mensen die geen verzoekjes indienden, die konden er eigenlijk weinig van merken dat ik er niet was, dacht ik zo. Ik heb zelf woensdag tijdens mijn werkuurtjes naar mezelf zitten te luisteren. En denk, nou ja, hey, aardig in elkaar geknoopt. Dus zodoende. Maar vandaag zijn we er weer live bij. Maar toch anders dan anders, want Jan Heg is er niet bij. Die had elders dingetjes te doen. Dus even kijken of ik het even snel kan zien. Want hij had wat bezigheden. Dat is zijn dubbeldraai. Hoi André, ik ben de zondag niet live bij, schrijft hij. Hij heeft een koninklijk uitje naar Paleis het Loo. Maar hij heeft wel een paar suggesties doorgegeven, dus die komen voorbij. Nou, en Johan is er ook vandaag niet live bij, want die heeft geen mailtje in kunnen sturen. Want zijn huis wordt gerenoveerd en hij zit tijdelijk op een ander adres. Dus ook hem missen we. Dus aan u de taak, zit u nou lekker te luisteren en de muziek bevalt u niet. Maar ja, ik kan me haast niet voorstellen, want u blijft zo lekker hangen ook op deze zender. Maar u kunt natuurlijk altijd even een verzoekje doen. Kunt u via Messenger doen, kunt u via WhatsApp doen. En dat icoontje, dat vindt u als u naar onze website gaat en dan naar de aanvraag verzoekjes, dan ziet u het kleine WhatsApp-icoontje en dan kunt u zo even aanklikken als u het verzoeksysteem te lastig vindt. Dus u bent van harte uitgenodigd om een verzoekje te doen. Nou, we gaan maar verder met muziek. En klaar heb ik staan Shania Twain met Come On Over. MUZIEK

0: Ja, is door die gigant geschreven. En wie is die gigantische Paul Garrick? U hoorde When You Walk In The Room. Een uitvoering van DJ Otzi samen met de gebroeders Bellamy. En daarmee is de kop er weer af. En gaan we de eerste van drie draaien. Als zijnde de maandartiest. Want ook die is vandaag gewoon aanwezig. En natuurlijk die andere ingrediënten ook. Zoals de dubbeldraai. En we hebben natuurlijk drie nummers met één overeenkomst. De inzending van Han Kreeftenberg. Maar die hoort u zo rond de klok even over 10:30 na het weerbericht. En de country verjaardagen. Oh, daar moet ik nog even induiken, want daar heb ik volgens mij niemand voor gekozen. Maar er is nog tijd genoeg voor, denk ik. Maar goed, de eerste van drie van de maandartiest in de maand september is Mark Chestnut. Van hem ga ik draaien Angelina.
1: Dit is Country Moods en dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: mooie walsje, om het zomaar te zeggen. Eens even kijken. Ja, mijn muziekje doet het. Ja, wat hoorde u hier voorbij komen? Nou, u had het kunnen aflezen natuurlijk, maar ik draaide de Cactus Blossoms. En wie zijn dat? Nou, dat is een Amerikaanse country band bestaande uit de broers Paige Burkham en Jack Torrey. De twee broers werden geboren in Minneapolis en Minnesota. In 2011 verscheen het eigen beheer opgenomen zelf gemaakte debuutalbum The Cactus Blossoms. In 2013 gevolgd door een live album genaamd Live in the Turf. Het tweede studioalbum Your Dreaming verscheen in 2016 bij de Red House Records, alwaar de broers in 2015 een contract tekenden. In 2019 hebben ze hun derde studioalbum Easy Way uitgebracht en dit album is geproduceerd door multi-instrumentalist Alex Hall samen met de beide broers Paige en Jack. In februari 2022 verscheen hun vierde album One Day. Nou, deze kwam van hun tweede album Your Dreaming en u hoorde Adios Maria. We gaan een stukje terug in de tijd. Dat gaan we doen. Met een echt oudje. Uit een oude doos. U gaat luisteren naar Frankie Lane. In High Noon. Op verzoek van Jan Hecht.
1: En dan nu. Eentje uit de oude doos.

prachtig. Het is net of je een engel hoort zingen. En u hoorde, niet een engel, u hoorde Lee Ann Womack met Thinking With My Heart Again. Klinkt bekend in de oren. Denken met je hart. Soms is, gaat dat ook wel eens verkeerd, hoor. Maar goed, daar ga ik u niet over lastig vallen. Waar ik u wel mee lastig ga vallen is met de volgende single. Of single, nummer. En is van een Nederlandse country artiest. En eigenlijk horen we niet zoveel van hem. Voor per gelegenheid treedt hij nog wel eens op. Maar volgens mij doet hij verder niet veel. Maar deze man had zeker potentie. Als een soort Douwe Bob. Of andere. Of een soort Whalen. Want de stem heeft hij. Hij luistert naar de naam Frank Jansen. Hier is

Ja, dat was een nummertje van deze tijd. Of ja. Nou, het was niet een recente hit, want het komt uit 2021. U hoorde Dustin Lins en Mackenzie Porter in Thinking About You. Maar straks nog. De laatste single van Ella Langley komt ook nog voorbij. De nieuwe single van Douwe Bob, waar hij furoren mee maakte. Met Zac Brown stond hij daar in één keer op de bühne bij Zac. Even vliegreizen naar Amerika. Nou, daarover straks meer natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voordat we naar de country verjaardagen gaan. Klaar heb ik staan Alan Jackson met Chasing That Neon Rainbow.

0: Peter de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, we gaan eens even kijken wie er jarig waren deze week. En voor de mensen die nog niet zo lang luisteren naar dit programma, dat is dat komt van een agenda af die ik jaarlijks gesponsord krijg door Tjeu van der Vorst. En daar staan natuurlijk de country-artiesten op, die er nog zijn, maar ook artiesten die er niet meer zijn, maar ter nagedachtenis van hen. Nou, we zitten natuurlijk in week 37, in september. En we gaan naar 10 september. Ashley Monroe zie ik hier staan. Tommy Overstreet. Op 11 september Billy Matta en Jimmy Davis. We gaan naar 12 september George Jones, Helen Carter en Kelsey Ballerina. Op 13 september Bill Monroe en Joe Paul Nichols. En dan 14 september Danielle Peck, Don Walser, Jerry Rivers en John Barry. 15 september Mackenzie McCady en Roy Acuff. En dan last but not least 16 september David Bellamy. Die hebben we trouwens gedraaid, hè, met DJ Otzi en de Bellamy Brothers. Rolf Money, Terry McBride en Robbie Witakowski. En voor u de vraag, wie gaat hij dan draaien? Nou, ik heb een mooi uitgezocht van George Jones. Ook een ster in het country scene. Helaas niet meer onder ons. Misschien heel toepasselijk dan. Memories of Us.

and the city square don't seem as big as it did before.

Ja, Elvis Presley had er natuurlijk al zijn dingetje mee. De American Trilogy, zo moet ik dat zeggen. Ik had het haast niet uit mijn mond krijgen. Maar u hoort hem nu in de uitvoering van Dottie West. En we gaan weer naar zo'n dingetje die, ik wil niet zeggen of het de cover is. Eigenlijk wel, als je het goed beschouwt. Want als je een nummer zingt van een ander, dan is het altijd een cover. We hadden de Nitty Gritty Dirt Band. Die hadden een in de jaren 70 een grote hit in Nederland met An American Dream. En Rodney Crowell, die heeft er zijn eigen draai aan gegeven. Die maakte ervan, voilà, An American Dream. Op verzoek van Jan Hecht.

Ja, mooi hè, maar ik kom er toch even op terug, op dit verhaal. En dan ga je nog doodleuk zitten vertellen over covers, maar ik moet een soort van een rectificatie en je bent nooit te oud om te leren. Zelfs ik leer nog iedere dag bij. Maar waar is nou mijn berichtje gebleven? Is die hier naartoe gegaan? Eens even kijken. Hey, pot voor drie dubbeltjes. Nou, in ieder geval, An American Dream is een nummer geschreven door Rodney Crowell. Hij nam het namelijk op onder de titel Voila, An American Dream op zijn album uit 1978, Ain't Living Long Like This, en bracht het uit als B-kant van de single van dat album Now and Then, There's a Fool Such as I. Later werd het dus opgenomen door de Amerikaanse country rockgroep de Nitty Gritty Dirt Band, maar onder de verkorte naam The Dirt Band. Pardon. Het werd uitgebracht in november 1979 als enige single en de titeltrack van het album An American Dream. Het nummer bereikte nummer 58 in de Billboard Hot Country Singles en Track Hitlijst, nummer 13 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 16 in de Adult Contemporary Hitlijsten. In Canada bereikte het nummer 3. De versie van de Nitty Gritty Dirt Band bevat achtergrondzang van Linda Ronstadt. Ja, dat kon ik u vertellen. Het is ook een achtergrondzangeres, maar ook een liedzangeres. Zij luistert naar de naam Hilde Vos en ze gaat zingen Just When I Need It You Most.

Ja, een popsong uit de jaren van Bel-Air. U hoorde Tony Christie met I Did What I Did For Maria. En u denkt, ja, moet dat nou in een country show? Nou, ik zou u vertellen dat hij dit opnieuw heeft uitgebracht op zijn album A New Life, zoals hij dat betitelde. En dit als zijnde country gebracht werd. Dus een aantal van zijn grote hits met een soort van country sausje overgoten. En zo ontstond deze I Did What I Did For Maria. Ah ja, een vrolijke noot tussendoor. Kan nooit kwaad. Over vrolijke noot. Dat begon met een berichtje op Instagram. Kreeg Douwe Bob een onverwachts vervolg op een Amerikaans podium. Ik vertelde u er al een beetje over. De Nederlandse zanger mocht namelijk optreden tijdens Zac Brown's band in Pittsburgh live. Hij mocht daar zijn eigen nummer No To Self spelen voor 20.000 bezoekers. Douwe Bob is, die was dus in de Verenigde Staten, waar hij als support act optrad bij meerdere shows van Zac Brown. Tijdens de show in Pittsburgh kreeg hij bovendien de bijzondere uitnodiging om samen met de band een nummer te brengen. Een moment dat de 33-jarige artiest zelf nauwelijks kan bevatten. Op Instagram blikt Douwe terug op deze bijzondere ervaring. Zijn avontuur begon naar eigen zeggen met een simpele DM, maar eindigde uiteindelijk in een volle arena. De zanger liet het publiek kennis maken met No To Self, een nummer dat hij tijdens zijn Amerikaanse avontuur op een enorm podium mocht presenteren. Nou, dat is tevens de nieuwe single en dat is tevens de nieuwe maand favoriet van Crossroads Country Radio. Dames en heren, jongens en meisjes, de primeur op Crossroads Country Radio van No To Self. Hier is Douwe Bob.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: Ja, een beetje Dire Straits, een beetje Mark Knopfler en een beetje Emmylou Harris in de live Road Running. We hoorden So Far Away. En dit is de tweede van Mike Chesnut als maandartiest.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: always just one step behind you.
1: Ah, prachtig. U hoorde Dick van Altena. Met een eigenlijk, ja, daar gaan we weer, hè, met die covers. Een cover van The Cats, hè? Rock and Roll. I gave you the best years of my life. En is terug te vinden op het laatste album Back to the Country, volume 11 alweer. Dus dit spelen ze ook tijdens de Back to the Country tour. Of theatertour, hè? We gaan zo richting het weer. Nog twee nummers te gaan. En daarna drie nummers. Na het, het weerbericht natuurlijk. Drie nummers met één overeenkomst. Maar voor het zover is, ga ik eerst Lobo draaien. U kent Lobo natuurlijk wel een aantal prachtige covers. Waaronder deze. It doesn't matter anymore.

0: Prachtig muzikaal eerbetoon. Vince Gill hoorde u hier met Dancing in Texas en terug te vinden op zijn laatste deel 50 Years from Home. En dat deel heet 18 Summers. Heeft een zestal van die kleine albums uitgebracht met een zeven, achttal nummers erop. Ja, een prachtige collectie. Ik denk als countryliefhebber dat in uw platenkast moet staan.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer eruit ziet. De bewolking heeft de overhand. En in het midden en vooral zuiden regent het enige tijd. In het noorden schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen en dinsdag is het duidelijk warmer, maar blijft het wisselvallig met vooral maandag nog af en toe regen. Later op dinsdag volgen buien vanaf woensdag daalt de temperatuur nog iets onder het langjarige gemiddelde van 18 tot 20 graden. Ook dan blijft het wisselvallig. Nou, in ieder geval vanmiddag regent het nog in het midden en zuiden, maar geleidelijk trekt de regen naar het oosten weg. Toch duurt het in de Achterhoek, het oosten van Brabant en in Limburg tot ver in de middag voordat het droog wordt. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door, maar verspreid over het land is ook een enkele bui mogelijk. De wind waait uit noordwesten en is meest matig van kracht. Het wordt 19 tot lokaal 21 graden. Ik schuif een paar dagen over. We gaan naar woensdag voor de mensen die de herhalingen luisteren van dit programma. Woensdag komt het ook tot buien, maar tussendoor schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het noordwesten en meest matig van kracht. Daarmee wordt er duidelijk minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden en daarmee is het een fractie koeler dan gebruikelijk in de tijd van het jaar. Waarden van 18 tot 20 graden zijn nog gebruikelijk voor half september. Donderdag is ook een wisselvallige dag met eerst in de kustgebieden enkele buien. In het binnenland is het overdag vaak droog met geregeld zon. In de avond neemt de buiigheid vanuit het westen toe en is het overal nat. De zuidwestenwind is meest matig aan zee. En in het Waddengebied krachtig. Windkracht 4 tot 6 Beaufort. Middagtemperaturen stijgt naar 17 tot 20 graden. De dagen daarna is het nog wisselvallig met dagelijks enkele buien. Geleidelijk neemt na het weekend de kans op een droger en zonnig weertype toe. Mogelijk wordt het dan ook weer wat warmer met temperaturen regelmatig boven de 20 graden. En dat doet het direct na zomers aan. Er is ook nog een wat kleinere kans op een aanhouden van het wisselvallige weertype. In het geval zal de temperatuur ook wat lager zijn. Waarden van 17 tot 19 graden zijn in deze periode gebruikelijk. Nou, dat voor wat betreft de weersverwachtingen.

Ja, dan is het nu tijd voor de drie nummers met één overeenkomst. Er zijn veel songs met het woord woman. Of woman. Woman met een E en dan woman met een A. Ja. Dus ik kan hier nog wel een keer op terugkomen, zo schrijft Han Kreeftenberg. Ik heb een lijstje voor je samengesteld. Met, en die gaat u als eerste luisteren, op de derde plaats Waylon Jennings samen met Willie Nelson in A Good Hearted Woman. Geschreven door Waylon Jennings en Willie Nelson. Eerste opname uit 1971. Eerste release in december 1971 door Waylon Jennings op de single Good Hearted Woman. En op de B-kant It's All Over Now op het RCA Victor label. Uitgebracht februari 1972 door Waylon Jennings op het album Good Hearted Woman. Ook op de RCA Victor label. De versie van Waylon Jennings met Willie Nelson is uitgebracht in 1975. Op de single Good Hearted Woman. Heaven or Hell, ook op de RCA Victor. Op de tweede plek gaat u luisteren naar Loretta Lynn. You Ain't Woman Enough, geschreven door Loretta Lynn uit 1966. Op de single You Ain't Woman Enough, op de B-kant God Gave Me a Heart to Forgive. Op het label Decca. September 1966 uitgebracht op het album You Ain't Woman Enough, op hetzelfde label. En dan gaan we naar de eerste plaats. Daar staat Sean Kemp. Man, What a Woman. Geschreven door Sean Kemp samen met Dean Miller. Dat is uitgebracht in 1993 door Sean Kemp. Of Sean Kemp. Op het debuut studioalbum Sean Kemp. Op het label Reprise Records. En is later nog een keer gecoverd door Mark Chestnut in 2000. Dit zijn de drie nummers met één overeenkomst. En hartelijk dank, Han, voor jouw inbreng weer deze week.

0: Ja, ja, oeh, Malo.
1: Beautiful.
0: Zijn laatste concert.
1: Max Avery's laatste romanzang.
0: Zomaar te zeggen. Terug te vinden op Bella Ciao live in Nashville. En dat is in ieder geval online op Spotify uitgekomen een maand geleden ongeveer. Dus u kunt dat hele album gaan beluisteren. Maar in het najaar komt het fysiek op een album terecht. Dus, van Raoul gaan we naar Ella Langley. Ik had het verteld. Zij is aardig aan het scoren met haar album Dandelion. En de volgende single is daar inmiddels alweer van afgekomen. Staat alweer op de 16e plek in de Hot Top 100 van country nummers. Dat nummer heette Loving Live Again.

scoort ook de ene na de andere hit, deze Ella Langley. Ja, en dan gebeurt het toch dat ik gelukkig nog een verzoekje mag krijgen in mijn reguliere verzoeklijst. Verzoekje van Jan en Gornie. Voor alle luisteraars staat erbij. Hoi André. Graag dit mooie nummer van Randy Travis over vier mensen die omkwamen bij een verkeersongeluk. Vier mensen. Een boer. Een leraar. Een predikant. En een prostituee. En maar drie houten kruizen. Een tekst om even voor te gaan zitten. Zo schrijven Jan en Gornie Pastoor. We gaan hem natuurlijk draaien, die prachtige song van Randy Travis. Three Wooden Crosses.

Ja, de Zac Brown. Waar Douwe Bob furoren mee maken. Of mee mocht op het podium. Hey, wat zeg je? Deze Zac Brown die doet tijdens zijn shows altijd een cover. En in dit geval Margaritaville. En het is in 2023 keer opgenomen live at the Coastal Credit Union. Walnut Creek. Nou, New York. Op 10 mei 2023. Het is allemaal verzameld op een album. En dat album heet From the Road Volume 1. Dus er zal er nog wel weer een keer eentje gaan volgen. Dus even kijken wat wij gaan draaien. Ja, het is inmiddels 7 over de klok van 11. Al ruim zie ik. We hebben natuurlijk nog de derde, tevens laatste van onze maandartiest. Dus die pakken we er maar even bij. Mark Chestnut. Voor de derde keer. De hele maand september als maandartiest. En ik heb hem hier klaarstaan met Brother Jukebox.

0: Ik hoop van ganse harte dat ze elkaar tegengekomen zijn, hierboven. Want ze zijn er allebei niet meer. Ze hadden natuurlijk een hele grote hit met Islands in the Stream. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton en Kenny Rogers. U hoorde ze hier in You Can't Make Old Friends. Nou, het gelijknamige, zeg ik dat goed, gelijknamige album van Kenny Rogers. Jazeker. Album komt uit 2013 en daar komt dit mooie duet van vandaan.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, vandaag in de dubbeldraai een Nederlandse zanger uit het noorden van het land. Bij het grote publiek, ik denk dat hij bij het grote publiek niet zo bekend is. Hij zong country muziek in zijn eigen dialect. Hij pakt in ieder geval country nummers.

Drenthe komt, dacht het wel. Want Fries is iets anders, maar ik kan wel even stiekem even spieken naar de beste man.

Nou, we hebben het over Will Stevens, geboren 1948, overleden 2018. Hij was een bekende Nederlandse countryzanger uit Stadskanaal, die zowel in het Groningse dialect zong als ook in het Engels. En hij is op... even kijken... Ja, hij was in 2018 al enige tijd ziek. Stevens werd bekend in de provincie met de liedjes in de Groningse streektaal. Als geschreven in een boom en deukjes in mijn hart. Ook bracht hij meerdere cd's uit. Hij vertrok in 2003 naar Nashville om een duet op te nemen voor een Engelstalig countryplaat. Stevens werd uitgenodigd door een Amerikaanse producer die hij tijdens een eerdere reis door Verenigde Staten had ontmoet. In 2005 nam Stevens opnieuw een Engelstalig werk op in Nashville. Stevens, die tientallen jaren muziek maakte, overleed in het paasweekend van 2018. Ja, dat is wat. Wij gaan er twee doen van hem. De mooiste van de klas en Roos van mijn hart. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie aandacht voor Will Stevens.

Demi Lee Moore hoorde je hier. En zij is afkomstig uit Zuid-Afrika. Je hoorde The Queens of Hearts. En haar album heet Gewoon Dood, Gewoon Country. En er staan een aantal prachtige covers op. Waaronder dus deze Queens of Hearts. Of Queen of Hearts. En gaan we naar Roy Orbison. Met een prachtige song die ook door Andy Thielman vertolkt is. Yo te amo Maria. Gaan we eens luisteren naar deze mooie klassieker.

Ja, dat is even wat. Start ik een plaat in, maar volgens mij had ik die naar boven moeten schuiven. Hebben die al gehad, want dat is Lee Ann Womack. U hoorde natuurlijk net voorbij komen Randy Travis. Nou, André, je bent goed bezig. Goedemorgen. You Te Amo Maria, oftewel Roy Orbison. En de zangeres die u in dit duet gaat horen, die is al eerder in het programma voorbijgekomen, samen met Mark Knopfler. Ik heb het over Emmy Lou Harris. Die had toch zo'n prachtig duet ook met een van de Everly Brothers, oftewel Don Everly, in Every Time You Leave. Maar eerst een boodschap.

0: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik bedoel maar James Entfeld, u hoorde me met Remember Me en dat alles zo richting de klok van 12 uur. We zijn bijna alweer aan het einde van dit programma. Ik had nog een aantal songs, die heb ik inmiddels wel gedraaid. Welke Jan in een mailtje had doorgestuurd. Maar deze is er ook zo een van. Dre, zou jij Anne-Marie willen draaien met die gouden ouwe You Needed Me? Zoals je weet ben ik vandaag even een dagje uit naar Apeldoorn. Naar Paleis Het Loo. Je hebt me ook af en toe aan mijn Elsje denken. En dat klopt, ja. Liefde komt van twee kanten. You Needed Me. Jullie hebben elkaar zeker nodig. En ieder mens heeft liefde in zijn hart nodig.

Ja, ik dacht even dat mijn muziek verder ging, dat hij op de automaat stond, maar daar stond hij gelukkig niet. Want ik heb al te veel fouten gemaakt in de show. Te veel! Ja. Wat dat betreft ben ik wel een beetje perfectionistisch, dat het allemaal wel goed moet kloppen. Maar u hoorde Ricky van Shelton live, Turn Her That Way. En ik kreeg nog een verzoekje binnen van Janne Gorny. Voor het geval er nog tijd over is voor dit vrolijke nummer. Nou, ik zou je vertellen, een verzoekje gaat altijd voor. Of ik moet al verzoekjes van een ander hebben staan. Maar aangezien het vandaag een beetje rustig is, is dit een welkomende aanvulling. En ook wel een bijzondere plaat. Een bijzondere plaat voor mij. Want ik deed in het begin van toen ik met Crossroads Country Radio begon, deed ik een programma Jukebox, waar nog oude programma's zondagavond tussen 8 en 11 te beluisteren zijn, want ik hoorde nog herhalingen in. Was dat een beginnummer van mijn programma, zeg maar een soort begintune. En dan zijn er luisteraars die later zijn aangeschoven bij de familie van Crossroads Country Radio. Die vragen zich af, waar heeft hij het dan over? Nou, over het nummer welke ik nu ga draaien op verzoek van Janne Gorny. Formatie Alabama met de jukebox in my mind.

Ja, Chris Stapleton hoorde u hier in The Day I Die. Terug te vinden op zijn album Higher uit 2023. We brengen ons aan het einde van dit programma. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft. En nog een mooie afsluiter. Een nummer van Taylor Swift. Nee, niet haar laatste. I knew it. Nee, we gaan Orange draaien uit 2010 van haar album Speak Now. Maar toen was ze nog helemaal echt country, hè? Dus dat is de laatste plaat voor vandaag. Rest mij u een fijne zondag te wensen. Een fijne woensdag en de fijne rest van de week. Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het me weten op info@crossroadscountryradio.nl. Voor de rest, blijf gezond. Wees lief voor elkaar. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dag hoor.

0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur countermuziek in het programma Counterland. Met mensen erbij. Henny.
1: Goedenavond allemaal.
0: Jaap.
2: Ja, doet hij het?
0: Johan, voor de techniek. Patrick voor het foto's maken. Valerie voor social media. Wat hebben we nog meer? Oh, we hebben nog een band. Maar daar gaan we zo meteen even over praten en laten horen. Dus,
2: nou, de kennis was googelen. Hoe noem je de band?
0: Nou, degene die erover gaat is Tuskhead.
2: Tuskhead. Ja. Dus bekende mensen vast googelen. Dat kennen je straks even. De luisteraars.
0: Ja, maar we gaan het toch wel even vertellen natuurlijk.
2: Uiteraard, natuurlijk. Ja. Want we weten niet zoveel van die mensen nog.
0: Nou ja, van de vorige keer nog. Jaap, ze zijn al een keer geweest. Of tenminste, Tuskhead zelf is al een keer hier geweest.
2: Wat er nu, de mensen die nu staan?
0: Nee, alleen Tuskhead zelf, de zanger.
2: Oh zo. Ja.
0: Volgens mij waren de vorige keer waren er geen... Er waren weer anderen, dus hij had een bijna een flinke familiekring. Oh nee, zijn vriendenkring.
2: Oh, dus hij kan wisselen?
0: Hij kan wisselen, dus...
2: Oh, leuk.
0: Maar goed, we begonnen ons programma... Heb ik ze nou iemand? Ja, ik heb ze allemaal wel genoemd. Begonnen ons programma met Kurt Brooks. Ach. En Rolling. En Jaap...
2: We gaan gelijk door even met Marty Hagger. Dan zeggen we er zondag wat over. Kan dat, Johan? Dat kan die.

0: Marty
1: Haggard.
0: Haggard, ja.
1: Ja, wie kent niet zijn vader?
0: Ja, hij is de oudste zoon van de legendarische Merle Haggard.
1: Ja, zeker.
0: Zeker, hadden we het
1: zeker,
0: al over.
1: Ja.
0: En, ja, ik weet het niet. Het is in een goed jaar, 1958.
1: Oh, nee. Oh, ja. Voor mij 56.
0: Ja, toen wouden de druiven niet groeien, toch?
1: Ja, wel. Als koolplanten.
0: Goeie wijn dus. Maar hij is geboren in 58. In 1958. In Bakersfield. Maar ja, daar komen ze ook vandaan natuurlijk. Hè. En dat is wel leuk wetenswaardigheid. Toen hij was geboren, zat zijn vader in St. Quentin in de bak. Hè. Ja, en die zag dan Johnny Cash en zo. Is Merle, zijn vader begon eigenlijk zo. En die werd opgevoed door zijn grootmoeder in een treinwagon. Bij de Haggards waren 5 kinderen. Ik noem ze even. Marty, Noel, Dana, die is overleden. En Kelly, Jessica en de jongste is Ben. Maar dat is wel van 2 moeders. Dat is een ander verhaal. Deze Ben, die zat altijd bij zijn vader in de band. The Strangers, hè? Daar zat de jongste altijd in.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We hadden dus Marty Haggard. En we lieten wat horen van Bounders and Boundaries uit 1996. Maar, hoe heet dat nummer? In an Afterlife. Dat zou wel iets Amerikaans wezen.
1: Dat denk ik ook wel. Ga ik gelijk door naar een beetje onze nieuwe collega. Want je gaat er regelmatig komen op de radio.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik helemaal top. Dus,
1: maar goed, dan krijg ik... Oh, je hebt je vuurdoop al gehad.
2: Ja, dat heb ik al een tijdje geleden al een keer gehad. Ja. Dus.
1: Maar nu mag je iets gaan vertellen over Randy Travis.
2: Ja, ja, ik wil best iets leuks over vertellen over deze man. Over het nummer. Het nummer is geschreven door Paul Overstreet en Don Slitch. Kennen jullie misschien wel?
1: Ja.
2: Wel eens bekend.
1: Ja.
2: Dat is een schrijver. Dat klopt. De inspiratie kwam heel onverwachts van dit nummer. De zoon van Don sloot elke avond een avondgebedje met de woorden... Mommy, I love you. Forever and ever. Amen. De simpele en kinderlijke uitspraak bleef bij die man hangen. En daar hebben ze een nummer over geschreven. En die hoorde, die vriendelijke beste man, die hoorde dat. Randy Travis. En hij dacht, dan ga ik een nummer over schrijven en dan ga ik hem opnemen. En die mag je naar gaan luisteren. Die komt uit maart 87.

0: Nou?
1: Mooie plaat, hè?
0: Ja, ja. Nee, ja, maar ja. Ja, heel, toch? Het hele oeuvre van Randy Travis is mooi.
2: Is
0: ja.
2: Fantastisch.
0: Ja, vind
2: ik heb een DVD van hem thuis en die luister ik nog wel eens af en toe af. Want,
0: ja, ik ook een ja, CD.
2: Zo genieten, zo genieten. Wat die
1: mooie stem heb je ook, dus helemaal geweldig. Ja. Ja. Daar heb ik me uitgekozen ook, dus.
2: Ja, de volgende is voor jou, jongen.
0: Oh, nu dus mooie bluegrass van Laurie Lewis en Katie Kellick. Die Katie Kellick kennen wij nog.
2: Ja, maar Laurie ook.
0: Ja, maar die is niet bij Dewop geweest.
2: Nee, niet bij Dewop geweest.
0: Maar Katie Kellick wel.
2: Laurie heb ik een keer ergens in Nederland gezien.
0: Oh, dat zou wel. Ja. Oh ja. Maar goed. En in 2025 was het feest voor die twee dames. Want toen vierden ze hun 50-jarige samenwerking. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Altijd leuk. In 2014 brachten ze een album uit. Laurie samen brachten ze een album. En dat heet dan Sings the Songs of Ray en Vern. Ray Park en Vern Williams. Dat waren de pioniers in de bluegrass. Niet in Nashville, of, maar in Californië.
2: Oh.
0: Dat ben, want Californië is niet zo'n bluegrass staat natuurlijk. Het wordt er wel gespeeld in heel Amerika volgens mij. Ik denk het wel. Maar die twee heren waren inspiratiebron voor die twee dames. En daar gaan ze nu een heel mooi liedje voor vertolken. Laurie Lewis en Katie Kellick met How Many Times. Maar als je denken, wat horen we, wat mooi, een dobro ertussendoor. Sally van Meter, kennen we die nog?
2: Ja, tuurlijk.

0: Nou, how many time was het?
1: Laten we een poosje doorgaan nog. Toch?
0: Ja, nou ja, is goed. Dan geef ik het woord aan Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Henny.
2: Ja, het volgende nummer die we gaan luisteren is van Age Colony. Ken je misschien wel, Jaap? Ben ik ook een beetje fan van. Ja, ik heb deze vriendelijke man al 2 keer ontmoet, live. Ja. Dus je kan geweldig goed zingen. Hij heeft mooie nummers uitgebracht, onder andere deze. Die is uitgebracht in juni 2023 op een album Simpre. Eigenlijk het 4e album. Waar gaat dit nummer eigenlijk over? Het is een heel persoonlijk nummer van hem. Het gaat over liefde, hoop en teleurstelling. En daar gaat het hele nummer over. Hij heeft het zelf dus geschreven. Luister maar naar het nummer Turns Out.
1: Het is een Ier, hè?
2: Yeah.

0: Ex Connelly, het nummer Turns Out.
1: Ja.
0: En dan wil ik even een moment waar we nadenken over de mensen om ons heen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En ja, we wensen u allemaal heel veel sterkte in deze verdrietige tijd. En de Roving Brothers zijn dan van die artiesten die dat zo mooi kunnen vertellen en zingen. My baby's gone.

0: Nou, dat was dus nieuwe cd, hè, was dat? Van ja, Lisa Ploeger. Is het een cd of een EP? Cd. Oh, nou, Lisa, gefeliciteerd. Dat je dat...
1: Het leek wat dat het hier opgenomen was.
0: Ja, nou, je weet maar nooit, Jaap, je weet maar nooit. Nee, dit was nog echt studio materiaal en fantastisch. Wow. Maar we hebben nog wel iets wat hier gaat gebeuren. Want we zitten in het live gedeelte van Countryland. En daar hebben we vanavond ja, drie mensen van Tusket.
2: Zeker.
0: En de microfoon is voor jullie.
2: Kijk, nou, dan we gaan beginnen met het nummer Man You Are To Me. Die staat op mijn nieuwe plaat One Step Forward and Two Steps Back. Die in juni uitkwam via Migrant Records in Knoxville. En dat nummer heb ik geschreven samen met Melanie Ryan toevallig over mijn vader en wat hij voor mij betekent. Dus Man You Are To Me.
3: Yes.

Dankjewel. En het volgende nummer is het is een cover, maar het is van mijn favoriete country nummer. Het nummer wat mij voor het eerst in aanraking bracht met country muziek. En dat is een nummer origineel geschreven door Ed Bruce. Een heleboel mensen kennen hem van Willie Nelson. Maar Ed Bruce is een van mijn favoriete songwriters. En het is Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys.

0: Ja. Johnny Cash.
1: Ja, maar ik hoorde June Carter er ook bij.
0: Wat zeg je? Was hij er ook bij?
1: Ik hoorde haar er ook bij zingen.
0: Ja, dat doet ze ook mee. Ja, want dan had het over Timmerman. Ja, nou ja.
1: Ja, nou, daar doe ik niet aan mee.
0: Nee.
1: Ik sla er toch mee op mijn vingers. Dus.
0: Ja, dat moet je niet doen. Ik heb blauwe vingers van. Dat moet je niet doen. Hey, gaan we verder met de drukker?
1: Jazeker.
0: Oké, goed. Die hebben in het verleden wel eens heel... Toen het net uit was, 10 jaar geleden, hebben we dat wel eens gedraaid.
1: Oh, tussendoor ook nog wel.
0: Ook wel eens een keer, ja, denk ik. Nou. Oh. Dat is leuk. Maar ze is ook nog collega van ons, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: was het deze bij Veronica of zo? Of?
1: Nee, ik weet niet meer welke omroep ze dat deed.
0: Ja, deze ook in het programma, ja. Klopt, ja. Maar goed, ze doet nou de trucken voor ons. Dit keer is ze van Lana Wolf. Ze stond vroeger als kind stond ze in het voorprogramma, ja, schrik niet, van BZN.
1: kan gebeuren, ja. Kan gebeuren, ja.
0: Palingzout, hè? Ja. Palingzout, natuurlijk. Maar dat deze op zijn jonge leeftijd natuurlijk.
1: Ja.
0: En ze gaat een liedje doen. Ja, Patrick, die zei je kennen. Want het is geschreven door de band Little Feat. Zeg je dat wat? Het is een bekende rockband in Amerika. Ik denk misschien Little Feat. Zeg je dat wat? Ja? Ja, daar komt het liedje vandaan wat ze nu gaat zingen. Maar in 2014 bracht ze het album uit. En dat heette toen Nashville. En dan het truckersnummer. En dat is heel moeilijk. Willin.
2: Hey truckers, this is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, please stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Lieve luisteraars, ik ben Lana Wolf en u luistert naar Countryland, het beste station voor country en bluegrass music.
1: Ah, wat lief dat ze dat deden, hè?
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, leuk, ja.
2: Ja, goed, en voor de kerstdagen heeft ze het ook gedaan, dus dat kan ook gewoon beginnen de kerstdagen nu, want ze heeft het al gedaan.
1: Ja, dat klopt, want die heb ik thuis ook ergens liggen, geloof ik. Ja. Goed, ik knip hem gewoon weg, want het is toch geen kerst? Want het is hartstikke warm buiten.
2: Oh, kijk, 110 dagen.
3: 110 dagen.
2: Dus we kunnen er even over nadenken.
1: Mooi, maar weet je wat opvalt, Dana? Of Lana? Een nieuwe CD zit er niet, want deze is van 2014.
2: Ja, maar ze zit nu wel voor de radio, maar volgens mij qua zang doet ze minder als dat ze toen in die tijd deed.
1: Oh, ik hoorde nou dat ze wat background dingen doet en zo. Ja, nou ja, goed, hij daarmee verdienen kan, dat is ook leuk natuurlijk.
2: Oh, zeker, ik wou dat ik kon.
1: We gaan nou naar een hele leuke zanger, vind ik tenminste.
3: Ja, het is een zanger, maar ook een duo eigenlijk.
1: Oh.
3: Ja, het staat hier wel alleen Dan Shields, maar het is samen met de country band Alabama. Hebben ze een nieuw nummer gemaakt.
1: Oh, ja.
3: Die man is in 1994 overleden, Dan Shields. En dat nummer is opgenomen voor die tijd al, zeg maar, ergens in de kast hebben ze dat gelegd. En ze kwamen erachter dat het zo'n mooi nummer was. Dat ze hem opnieuw samen hebben gemaakt, ingezongen.
1: Oh.
3: En hebben ze opnieuw op de plaat uitgebracht. En ik vind hem heel bijzonder mooi. Dus daar mag je naar gaan luisteren. En hij heet, moet ik even gauw snuffelen. Steel Reeling.

0: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: En dan met de beste stuurgitarist van Nederland ook, hè? Dus dat is fantastisch.
2: Oh, Keenan. Oh ja.
1: Oh, Keenan, ja, nee, maar daar zit er ook eentje.
3: Ja, ik zag daar.
1: Ik kan wel zeggen dat we in Nederland heel veel goede stuurgitaristen hebben.
2: Ik noemde hem al Paul Franklin, dus.
1: Dat is die in Amerika. Die moet je niet hebben, ja.
2: Dus het is die moet je niet hebben, die kunnen niet spelen.
1: Het is een lokaal programma, dus. Nee, goed, in de tweede uur gaan we weer lekker door. We hebben weer van alles.
2: Jazeker, want de tweede uur, wat ik het even over hebben. Ja? Daar hebben we het over Becky Buller. Hè? De tweede uur beginnen we, dat verraaien we even. Ja. Maar ze staat wel onder de naam multi-instrumentist. En ze speelt clawhammer banjo.
1: Oh.
2: Net zoals Grandpa Joe's vroeger deed.
1: Ja.
2: Weet je, hartstikke leuk. Dat ze trekken aan die snaren, toch? Dus, dat is een heel leuk begin. Becky Buller is altijd leuk natuurlijk. Vind ik tenminste hoor.
1: Ja, zeker. En we gaan zo meteen nog weer in tweede uur ook luisteren naar de nummers van Tess Cat. En ik ga even kort wat vragen stellen aan hem. En dan zijn we weer zat leuke dingen te doen in de tweede uur. Wat is het soms moeilijk om te kijken naar en te luisteren naar muziek. Maar dit is wel leuk om te doen. En dat hoort u in het tweede uur naar het nieuws en de reclame. En nu gaan we daar naartoe.
4: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
5: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.
5: I open my

0: Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer zo vrolijk proberen door te gaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass, Old Time Americana.
1: Americana.
2: En Tex-Mex.
0: En de, ja, en Tex-Mex.
2: Komt ook nog.
0: Daar houden we nog geen jongetje van. Hè?
2: Nog niet. Komt op de duur wel.
0: Maar Bluegrass hebben we wel, want dit is het tweede uur. En dan openen we dus altijd met een Bluegrass nummer. En in dit geval Becky Beller. En Becky Beller, ja, zij is al jaren een fantastische zangeres. Ze is geboren op 31 januari 1979 in St. James, Minnesota. En ja, ze heeft al leren zingen op de lagere school. En, dus ze hebben dat van allemaal leuk voor elkaar gemaakt. Ze speelt fiddle, klauwhammer, banjo, gitaar en de vocals. En dan gaan we naar Jaap voor de volgende.
2: Ja, maar dat is weer Bluegrass. Ook
0: is
2: leuk.
0: Weer Bluegrass?
2: Ja. Ja, het is wel een beetje jouw smaak, Tim.
0: Ja, dat, nee, zeker.
2: Wel zo.
3: Niks verkeerd dan, toch?
0: Nee.
2: Nee, ja, niet te veel. Maar, oh, Junior Sisk. Ja, die gaat een duet doen met Joe Mullins. Maar die is van de Radio Ramblers. Dat is wel leuk, doen ze samen. En ze doen een gospel duet. Ja, ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar ik heb het er even over. Junior Sisk, die was in de, met zijn krachtige stem te beluisteren in Zuid-Laren. Dat is toch van Rienk...
0: Ben ik nooit geweest.
2: Rienk Jansen.
0: Rienk Jansen.
2: Ja, daar was ik toen.
0: Ja, Zuid-Laren ben ik wel een keer geweest, maar volgens mij niet met Junior Sisk.
2: Oh, zo, je bent wel eens bij het festival van Rienk.
0: Ja.
2: Oh, zo ja. Ja, hij had heel veel artiesten daar.
0: Oh,
2: hè?
0: Altijd. Goeie. Ja.
2: Hij kreeg alles voor elkaar, die Rienk. Hè?
0: Maar ja, de Ewop waren ook goeie.
2: Oh nee, daar zou ik niks van zeggen. Hartstikke leuk. Nee, ja. Maar die Joe Mullins, dat zei ik al, die is ook banjo-speler bij de Bluegrass-formatie van de Radio Ramblers. Maar nu dus samen. En dan, Junior Sisk en Joe Mullins. He's so happy.

0: Nou, zullen wij happy blijven, jongens, met z'n allen, ja toch?
1: Yeah! Hey! Doe het!
0: Goed, aan tafel hebben we op dit moment Tusket.
2: Dat klopt.
0: En ja, kun je even voorstellen?
2: Nou ja, ik ben Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tusket. Patrick van Zandwijk, dat klinkt niet in Amerika. Nee, daar kunnen ze echt helemaal niks mee. De W vinden ze moeilijk. Nou, het is niemand niet te doen. Nee. Dus we hebben er Tusket van gemaakt.
0: Goed, en de mensen in jouw band, wie zijn dat?
2: Nou, vandaag sta ik hier met Barney Willemsen. Die is ook solo-artiest. Maar speelt dus vandaag de leadgitaar. En Hidde Voogd, daar heb ik al best wel vaak mee opgetreden. En die doet de pedal steel.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Weet jij al eens een beetje welke optredens je binnenkort hebt?
2: Binnenkort, even nadenken hoor. Ik sta, even kijken, in november sta ik met Barney bij het Luxor Theater in Rotterdam.
0: Leuk.
2: Ik speel in IJsselstein over 2 weken. Dan heb je het Proef IJsselstein evenement met al die restaurantjes en dat soort dingen. Daar sta ik. En voor de rest hebben we eigenlijk vooral opnames weer dit jaar. Dus heel veel muziekopnames, ja.
0: Je bent weer bezig met een nieuwe cd?
2: Altijd, ja.
0: Altijd. Goed, en als de mensen wat van jou willen weten, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ze kunnen alles vinden op tuskhead.com en op mijn socials, @IamTuskhead. Dus op Facebook, Instagram, overal. Zelfs als je wil dat ik er niet ben, dan ben ik er. Dus ja.
0: Mooi. En dat is vandaag ook zo, want
2: zeker.
0: Je bent er. Hè?
2: Je komt niet van me af, hoor.
0: Nee, want je moet nog 2 nummers zometeen. Hè?
2: Zeker weten, ja.
0: Dus tot zover even bedankt.
2: Yes,
0: en dan,
2: bedankt.
0: Leuk dat je er geweest bent. Dat je er bent.
2: Zeker, ja.
0: Zo. Henny.
3: Ja, zeg het. Zeg het eens. Ik wou het even zeggen, ja.
0: Ja, nou zeg het maar.
3: Ja, ja, ja, ik ga weer iets aankondigen van mijn favoriete band. Zoals altijd, ik ben helemaal weg van de Bellamy Brothers. Die ken je misschien wel.
2: Ja.
3: Ja, en ze hebben een nieuwe CD of LP uitgebracht. In juni. Want ze bestaan 50 jaar. En een hele mooie LP is dat. En ze hebben een heel mooi nummer. The Cracked Girl. En die is geschreven door Howard Bellamy. De oudste van de twee. Die man is al 80 jaar. En het gaat over een aantrekkelijke vrouw, nuchtere vrouw uit het Amerikaanse zuiden. Het nummer ademt sfeer van het zuiden van de Verenigde Staten, en beschrijft de vrouw met een sterke, eigenzinnige persoonlijkheid en een flinke dosis Southern charme. Hier komt Cracker Girl.

0: I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Goed, dat waren dus de Bellamy Brothers. En voordat ik daarmee verder ga...
3: Wanneer komen ze hierheen dan?
4: Nou, dat kan ik niet vertellen. Nee, dat weet ik niet. Misschien
2: over
4: wel een keer.
2: 25
4: jaar. Zoiets, nee, maar...
2: Nee.
4: Misschien in Duitsland of Zwitserland.
2: Ja.
4: Dus weet maar nooit, hè?
2: Maar ik wou nog even wat zeggen over het gesprek wat ik gehad heb met Tusket. Ja, binnenkort kunt u dus op YouTube en op social media's kijken en luisteren naar het bonusnummer wat daar komt. Maar ook alle interviews en de muziek die vandaag gespeeld zijn. Dus het komt weer terug op social media's. En dan gaan we door naar Jaap. Weet je wat, jij hebt iets van June Carter Cash?
3: Ja. Heel veel mensen wisten dat, denk ik niet. Maar voor haar huwelijk trad ze ook op onder haar eigen naam. Dan heette ze, nee niet luisteren, Valerie June Carter. Zo heette ze.
2: Ja.
3: Hey, meisjesnaam. Ja, ik wist dat ook niet. Maar ze was uiteraard lid van de Family Carter Family Band natuurlijk, uiteraard. Dat was al jaren of als kind al. Maar wat wel leuk is, we horen wat van haar duetband. Duet LP, wat ben ik nog bezig? Uit 1975. Maar dat is weer opnieuw gereleased, noemen ze dat, hè? Dus Appalachian Pride heet dat. Geproduceerd natuurlijk door Johnny Cash, natuurlijk. Haar man. June Carter Cash met ook Carsby Restaurant. Dat zullen we goed kunnen eten.

0: June Carter Cash.
1: Ja, altijd leuk, hè?
0: Altijd leuk.
1: En vooral hij met moeder en weet je, met Mabel. En,
0: ja, de Carter Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier was wat gedraaid van de remastering. Van dat,
0: ook dat, ja.
1: Dat was hartstikke mooi eigenlijk. Ja. En dan hoor je die pa nog zingen, hè?
0: Ja.
1: Die zingt niet veel, maar die zong ook een stukje mee.
0: Zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Marty Robbins.
1: Oh.
0: Weet jij daar wat over te vertellen?
2: Ja, dat kan ik wel iets over vertellen. Het nummer is geschreven door Tommy Rocco en Charlie Black. En het verscheen in 1983 op het album Some Memories Just Won't Die. Het is een mooie, voorzichtige liefdesverklaring wat er zou gebeuren als ik je vertel dat ik van je hou. Bijzonder aan deze opname is dat Marty zelf van het verschenen album het niet heb kunnen meemaken, want hij overleed op 8 december 1982 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. Die man die was een hele grote naam in Amerika en had een heel bekend nummer ook gemaakt met El Pasco. Die zeggen jullie misschien wel wat.
0: Ja.
2: Dus we gaan luisteren naar het hele mooie nummer. What If I Said I Love You?

0: Marty Robbins. Ik zie hem zo in zijn film met al die Mexicanen en dat. Die grote hoeden op en dat.
1: En cowboy films.
0: Cowboy films, ja. Marty Robbins, fantastisch. We gaan naar een bekend persoon in de country wereld in Amerika.
2: Oh.
0: George Strait.
1: Hij is gestopt, hè?
0: Hij is al gestopt, ja. Maar,
1: met grotere concerten, maar kleine zaaltjes blijft hij doen.
0: Ja, bijvoorbeeld hier in de studio en dat.
1: Want in Houston, was wel waar. Maar in Houston, een van de grote stadions, daar gaan we 70.000 tot 80.000 mensen in, was zijn afscheid. Er was een, heet dat nummer, de Last Cowboy Ride of zo?
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, en die had hij toch even vol gekregen.
0: Ja, maar volgens mij heeft hij dit nummer, wat ik nu klaar heb staan, ook wel geschreven. Gespeeld daar in de stadion.
1: Ja, zeker, want dit was een van de bekendste natuurlijk.
0: Amarillo uiteraard. By Morning.

0: Goed, dat was dus Christy Kraus en geen familie van. En het nummer Deb Dolly. En dan gaan we weer naar live. Ik zie er weer drie man. Ja, drieën. En we gaan dus vragen aan jullie of jullie nog weer live willen zingen. Microfoon is voor jullie. Nou ja, hij is in het geval van
1: jou. Wij willen nog wel een nummertje live zingen hoor. We zijn echt de moeilijkste niet. Het volgende nummer wat we spelen heet Out of My Mind. Die staat ook op One Step Forward and Two Steps Back. En Out of My Mind is eigenlijk een nummer over vastzitten met je mentale gezondheid. En eigenlijk het gevoel alsof je maar in cirkels blijft gaan en maar niet verder komt. En het is een iets ruiger Tuskhead nummer. Dus daar geniet we altijd van om die dan toch te spelen. 1, 2, 3, 4...

En het volgende nummer, ik ga wel even stemmen tussendoor, want ik loop op dat ding te raggen, daar word je bang van. Het volgende nummer komt ook dus van die nieuwe plaat. Het is eigenlijk bijna gewoon een standaard zinnetje, dat zeg ik iedere keer. Het volgende nummer heet Home. En dat gaat eigenlijk over... het is geen vrolijk nummer. Het gaat eigenlijk een beetje over het uitzichtloze gevoel van depressie. En het gevoel dat er geen ruimte is voor verbetering. En dat het eigenlijk nooit meer goed komt. Dus sorry dat ik niet echt vrolijkere nummers heb om hiermee af te sluiten. Maar het zijn wel mooie nummers. Dus daar doen we het voor. Dit is Home.

0: Son of Jolene Bells heette zij. En Dolly Parton heeft toen gezegd, toen het nummer opgenomen werd, ik wil graag met je meezingen, want Dolly is voor mij zo belangrijk. Jammer genoeg is ze overleden. Afgelopen maandag is ze bijgezet in Amerika. En ja, we missen weer een groot artiest op dit gebied. Son of Jolene.
1: Wat zijn we dan nog in heel Amerika? Ja, zo erg is het. De vlag half stok
0: gedaan. Ja, 5 dagen lang.
1: Ja, hè? Ja. Nou, dat is heel wat natuurlijk.
0: Dat is heel wat.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we naar...
1: Tex-Mex.
0: Tex-Mex, ja.
1: Ja, altijd leuk. Ja, je kan wel zeggen Tex-Mex, maar er zit volop pedal steel in. Dus dat is altijd leuk. Maar die hebben we hier vanavond live ook. Dus ja. Zo wordt het eigenlijk ook. Maar ik begin even zo de les... Los Tex-Maniac, dat is een Grammy-winning Tex-Mex band uit Texas. Ja, daar komt het vandaan natuurlijk. Opgericht, ik ken die man niet hoor, door Max Bacca. 1997. Maar ze hebben wel wat veel artiesten, die kennen wij hier allemaal. Flaco Jiménez,
0: ja.
1: Kennen we,
0: ja.
1: Toch? En Los Lobos, was van gehoord?
0: Ja.
1: Ja? Ja, nou, daar hebben ze allemaal mee gespeeld. Dus ze zijn niet zo heel...
0: Nee, ze zijn bekend genoeg.
1: Ja, daar wel, ja. Maar ze gaan zo meteen een nummer zingen samen met, dat van mij, ik ken hem wel weer, Rick Trevino. Maar dat is een Texaanse zanger. Maar dan gaan ze nog een duet mee doen. Het is Tex-Mex muziek. Maar dat zei ik al, de pedal steel staat vooraan. Kijk, daar houden we van, hè? Toch?
0: Ja.
1: Tuurlijk. Los Tex-Maniacs met Big Night in a Small Town.

0: Goed, dat was Textmania's.
1: Ja, Los Textmania's, ja, inderdaad, leuk.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste plaat voor Henny vanavond.
2: Ja, dat klopt.
0: Van Jaap, jij was al de laatste, hè?
1: Ja, zo ja.
0: Maar ja, ja, ja. Oh, ja.
1: Nee, ze horen mijn stem nog.
0: We gaan luisteren naar muziek van Don Williams, maar daar gaat Henny eerst wat over vertellen.
2: Ja, een klein beetje kan ik er wel wat over vertellen. Deze nummer is nooit eerder uitgebracht eigenlijk, want die heb zijn zoon Tim Williams een aantal jaren geleden ontdekt op de zolder van zijn vader. Oh ja. Allemaal oude tapes had hij gevonden en toen kwam hij dat tegen. Dan hebben ze dat op een gegeven moment een nieuw jasje gestoken, want het was een beetje verouderd, de opnames. Dus ze hebben het een beetje vernieuwd allemaal. En het is een supermooie opname geworden. En dat liedje gaat over van alles en nog wat. Over liefdes, over verdriet. En dat hij geweldig is. En het is I'm the Only One.

0: Onbekend.
1: Ja, zeker onbekend, maar niet onbemind noemen ze dat, hè?
0: Nee, zo hoort dat, ja.
2: Nee, dat klopt.
0: Wel leuk.
1: Wat had je er nog verder over te vertellen?
2: Ja, het is I'm the One. En dit is uitgebracht in mei dit jaar. Oh. Hebben ze het opnieuw uitgebracht eigenlijk,
1: ja.
2: Dit nummer.
1: Ja.
2: Met nog een paar andere nummers die nooit verschenen zijn op een album of zo. Dus,
1: kijk.
2: Dus, die ga ik de volgende keer een keer horen.
0: Ja, dan gaan ze de zolder opruimen en dan komen ze dat tegen.
2: Ja, dan komen ze dat tegen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Helemaal. Dus.
1: Hey, ik ga eerst maar eens beginnen met wat mensen te bedanken. Of eerst maar vertellen dat we het de volgende week gaan doen. En volgende week zit ik hier met Leen en mezelf. En heel misschien, want dat hebben we dus nog een technicus die hierbij zit. Bij Johan af en toe. Gerrit.
0: Oh.
1: En Gerrit wil ook een paar keer in de tijd dat Leen alleen zit. Komt Gerrit er ook bij zitten. En of, hoe heet die andere ook alweer, Paul. Ja, dat zijn goede kennissen van Leen.
2: Ja.
1: En die krijgen ook de kans.
0: Ja, ik vind het prima.
1: Als dat, dat is door Leen is dat gevraagd.
0: Ja, hartstikke
1: en zeggen we, en daar zeggen we geen nee op. Dus.
0: Nee.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, volgende week wat we dan gaan doen. Is altijd maar weer een vraag, want je weet bij Leen maar nooit wat je krijgt.
0: Nou, je kan een richting kiezen bij hem. Beetje
1: ja,
0: wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, ja.
0: Maar goed, het maakt altijd een leuke keuze eigenlijk.
1: Heel aparte keuze.
0: Op het randje soms.
1: Ja, nou. Dat.
0: En leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik van wel.
1: Vind ik ook. En dan ga ik toch eerst maar eens beginnen met mensen te bedanken. Johan, Valerie, Henny, Jaap en Patrick. Dat waren de personen die hier in de studio hebben meegemaakt.
0: Team ook.
1: Team ook?
0: Ja, die had het samen. Oh, en moet Johan ook, hè?
1: Oh, Johan, ja.
0: Nee,
1: ja,
0: Ronald bedoel ik. Want die had jou geholpen.
1: Oh ja, Ronald. Ja, Johan was er allemaal bij.
0: Ja, Ronald. Ja.
1: En dan was de band vanavond die hier gespeeld hebben. De band Tusket. Dat was Barney Wilms. En dan Patrick van Zuidwijk. En Hidde Voogd, dat waren de drie personen.
0: Met DT.
1: Met DT, ja, klopt, ja. Ja, ja. En dat was vanavond onze band. En als u denkt van, wat er allemaal gebeurt, ga naar onze YouTube-kanalen en website. Want daar staat alles een beetje in. En ook alle artiesten die de afgelopen jaren bij ons geweest zijn. Zelfs vertaald. Dus, nou, luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Zo. Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Hits from the
2: heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
2: We're getting back.

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, de beste new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellen Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Cha-Cha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens voor de first time on Dutch Radio die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

Ja, en dit Gentleman Prefer Blonde was trouwens niet een cover van de gelijknamige musical in 1949, maar een parodie daarop. En u hoorde het al, hè? Ik zei het, 1949. Het is allemaal nog niet helemaal zuiver. Af en toe dan hoor je nog wel wat krasjes of kraakjes of een ruis op de achtergrond, zoals net. Maar dat verandert in de loop van het programma, hoor. Dat kan ik u verzekeren. En een ander nummer dat voor het Goldstar-label werd opgenomen was in 1949 Frown on the Moon. Opgenomen op Goldstar 711 met op de B-zijde het zelfgeschreven Unlucky Me.

Ja, en de periode waar we nu in zitten, eind 40e jaren en begin 50e jaren, waren ook de hoogtijdagen van Hank Williams bijvoorbeeld en Lefty Frizzell. Ja, en bij het liedje Greenback Dollar krijgt hij de medewerking van Cecil Sparks, die de tweede stem voor zijn rekening neemt. Opgenomen op Goldstar 1391 in 1951.

Dit greenback dollar is tevens ook het laatste nummer op Goldstar wat u vandaag te horen krijgt. Maar u zult zich natuurlijk ook afvragen, wie is dat nu eigenlijk, Eddie Novak? Nou, hij werd geboren als Diamond Alexander Novak III in Houston, Texas op 29 augustus 1930. En zijn familie die was afkomstig uit Duitsland en Wales. Zijn vader was ook een enorme fan van countrymuziek. En zijn oom die had ook een eigen dancehall. Maar het was zijn moeder, Idol Jane Wood, die de meeste invloed heeft gehad op zijn leven en carrière. Volgens Eddie hield zijn moeder van heel veel soorten muziek, maar was country haar ding. Blanken en kleurlingen waren in de Texas van zijn jeugd treurig gescheiden in een maatschappij waar iedereen zijn plaats wist. En de enige bluesmuziek was die die via de muziek van Bob Wills werd doorgegeven. In 1951 werd hij lid van R.D. Hendon's South Texas Cowboys en nam verschillende songs op voor Bill McCall's Four Star label. Onder andere I Can't Run Away op Four Star 1590. En ook weer met medewerking van Cecil Sparks.

Ja, en A.D. Hendon's South Texas Cowboys, dat waren Cecil Gixpaas op rhythmgitaar en vocals, Tiny Smith op bass, Joe Brewer op steel, Johnny Greer leadgitaar en Woodrow Woody Carter op fiddle. In 1951 werd er in Floyd Tillman's studio in Houston, Texas, onder leiding van Pappy Daly tijdens een sessie, twee songs opgenomen. En die werden geplaatst op Four Star 1595 met op de A-kant I Still Want You en op kant B Music Making Mama Memphis. Listen to a story about a gal I know, she's my music making mama.

Ja, heerlijk nummer, hè? She is my music-making mama from Memphis, Tennessee. Trouwens, hij zou ook heel geliefd worden bij de rock en Billy fans. En, ik zei al aan het begin, 1949, begin 50, op het Gold Star label. Het was allemaal nog niet helemaal helder en zuiver. Maar je hoort het, hè? Hier bij dat Four Star label klinkt het allemaal al stukken beter. En vervolgens hebben we wederom een single en nu op voorstaan, 1599. Die werd opgenomen in februari 1952 samen met weer Cecil Sparks, waarvan we zowel de A als de B kant draaien. De nummers zijn Please, Mr. Postman en vervolgens There's a Place in My Heart.

en in diezelfde maand, februari 52, gaat hij nogmaals naar Floyd Tillman's studio in Houston voor de opname van het nummer I'm Going to See My Baby. En dat nummer wordt geplaatst op Four Star X41 en dit nummer werd destijds geschreven door Linda Baggett.

muziek van Eddie Nowak was eigenlijk een verlengstuk van de Western Swing, gemixt met de klanken uit de Texas Honky Tonks. Later zal Nowak deze en andere invloeden van bijvoorbeeld Wilf Carter, Cliff Brunner, Papa Calhoun, Ernest Tubb en Hank Williams aangeven in interviews waarin hij naar voren komt als een aangename prater die zich veel historische details herinnert. Ja, en waarschijnlijk is zijn zachte stem er misschien wel mede oorzaak van dat hij nooit een grote ster is geweest. First and Last Thing is een eigen song van Eddie Nowak en wordt geplaatst op 4 Star X 65.

hoorde het nummer Too Hot To Handle. En dat is een nummer dat Nowak als songwriter enige bekendheid gaf. Het werd uitgeleend aan TNT nadat Sonny Burns er een coverversie van had gemaakt. Maar Nowak zelf nam dit nummer op in 1952 en later werd deze song ook nog eens opgenomen door Jimmy Skinner, een polkaband en Frankie Miller. En dat nummer, Too Hot To Handle, stond op de B-kant. En de A-kant, die was gereserveerd voor How Does It Feel To Be A Winner.

En zoals ik dus zei, deze twee songs, Too Hot to Handle en How Does It Feel to Be a Winner, werden geplaatst op een single die werd uitgeleend aan TNT. En dat TNT, dat staat voor Tanner en Texas. En dan in 1953, dezelfde tijd als George Jones, ging Eddie naar het Stade-label op aandrang van Papi Daly. Eddie en Papi Daly waren goede vrienden geworden, maar Daly's partner, een zekere Jack Stearns en manager van Lefty Frizzell, had een belang in Stade gekocht van het geld dat Frizzell hem had gegeven om uit zijn leven te verdwijnen. En dat was maar liefst $28.000. En dat was heel wat geld in die tijd. Maar voordat hij definitief daar begon, bracht Fourstar nog een laatste single uit op Fourstar X84. Met op de B-kant het zelfgeschreven Pride en op de A-kant as the band played Paul Jones. En deze single die werd pas in mei 1954 uitgebracht.

Ja, en Jack Stearns, de partner dus van Papi Daly, die gebruikte de hillbilly muziek alleen maar om geld te maken. En daardoor was er ook voortdurend strijd over de rechten van de songs. Hij maakte bijvoorbeeld contracten met Eddie Nowak en Sonny Burns als songwriters, terwijl Burns er zelfs nog geen komma aan had bijgedragen. Ja, en toen Eddie daarover protesteerde, zei hij, als ik Sonny zelf niet zou krijgen, zou ik de songs niet eens uitbrengen. De meeste van deze opnamen, 14 in totaal, behoren tot de beste voorbeelden van de down-home hillbilly-stijl. En dat is de stijl zoals Hank Williams die maakte met zijn songs als The Rootie Tootie en Move It On Over. De songs die Eddie schreef, die waren uitstekend en vertellen verhaaltjes in de zo bekende, beklagende country-stijl met van die lange uithalen van de stem en de steelgitaar. En natuurlijk niet te vergeten de duidelijke rol van piano en fiddle. Een stijl trouwens waar de rockers een gruwelijke hekel aan hadden, maar die o zo geliefd waren bij de fans van de 50er jaren country. Taken to be Lucky betreft een single op Star Day 159 met op de andere zijde Don't Trade. En beide songs zijn van de hand van Eddie Nowak zelf.

Ja, en in zijn stardate-tijd raakte hij ook bevriend met Jarvis Jones, die op dat moment ook werd geproduceerd door Papi Daly. En op zijn beurt speelde Eddie Nowak vaak gitaar bij de Jones-sessies. En de songs Leftover Loving, geschreven door Gabe Tucker en Eddie Nowak, en I'll Be So Good To You, geschreven door Red Hayes, werden in de zomer van 1954 opgenomen en geplaatst op Stardate 169.

Ja, en wat me trouwens opviel tijdens het zoeken naar info en dergelijke, is dat al deze songs op Stade werden opgenomen in de Gold Star Studios in Houston, Texas, waar hij zijn allereerste single opnam, dat Gentleman Prefer Blondes. En al deze opnamen zijn ook geproduceerd door Papi Daly en Jack Stearns. En bij de opname speelde Eddie Nowak meestal de gitaar, Jim Bigger, Buddy Doyle of Frank Jurjack op steel, en later ook Herb Remington en Charles Doc Lewis op piano, Little Red Hayes en Ernie Hunter fiddle en Pee Wee Doyle bass. Samen met deze klasse muzikanten ontstonden songs als Wind Me Up en If It Ain't On The Menu. En die staan op Stade 201.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Eddie Nowak. Inmiddels zijn we aangekomen in de zomer van 1954. En toen werd Fair Today, Call Tomorrow opgenomen, het nummer waarmee we dit tweede uur openden. En tijdens een sessie in december volgde Don't Worry About Me, Baby. Beide nummers zijn eigen songs van Eddie en werden geplaatst op Stardate 213 en uitgebracht in 1955.

Ja, en Eddie Nowak is een aantal malen getrouwd geweest. Zijn eerste liefde was Dolores Russell, die hij leerde kennen op 15-jarige leeftijd tijdens zijn schooltijd. En waar hij ongeveer 1 jaar mee getrouwd is geweest in 1953. De tweede dame die in zijn leven komt wordt Marlene Petty, waarmee hij trouwt op 29 januari 1954. En zijn derde vrouw, Maudine, die pleegde zelfmoord in december 1974. En tijdens een sessie in januari 1956 en nog altijd onder regie van Pappy Daly werden wederom een aantal heerlijke songs opgenomen. En onder de muzikanten treffen we onder andere Ernie Hunter Fiddle, Buddy Doyle en Herb Remington Steel en Charles Doc Lewis piano. En de nummers It Ain't Much But It's Home en When the Bright Lights Grow Dim. Deze songs vinden we terug op Stardate single 225.

Ja, en vooral de muziek van Eddie Nowak uit de periode 1954 tot en met 1957 bevat onvervalste down-to-earth stijl. Van A tot Z, pure kwaliteit. Maar daar bent u inmiddels zelf ook al wel achter gekomen, lijkt me zo. En de liedjes You Don't Got Me and For You I Weep zijn ook nog opgenomen tijdens diezelfde sessie in januari 1956 en ditmaal op Stardate 246. En uiteraard ook weer geschreven door Eddie Nowak zelf.

Eddie die vertolkt de stijl zoals hij door Hank Williams beroemd is gemaakt. Met onder andere subliem fiddlewerk van Ernie Hunter, wat de liefhebbers koude rillingen van puur enthousiasme bezorgt. Ouderwets steelgitaarspel van Buddy Doyle. We horen Ira Doyle op bass, Gene Doyle op drums en niet te vergeten natuurlijk het lekker authentiek klinkende honky-tonk geluid van Doc Lewis. En dat alles in songs als The Warm Has Turned en She Can't Stand the Light of Day. En deze songs werden opgenomen tijdens een sessie in december 1956 en geplaatst op Stardate 276.

Ja, en in de 60e jaren ging hij van label naar label, waarbij hij steeds weer kans zag een contract af te sluiten. Zo maakte hij bijvoorbeeld singles voor Mercury, All Star, Riviera, Stoneway, Rem, Key Arc, White World en Talent Country. En ook was hij steeds weer in staat om met nieuw materiaal te komen. Met onderwerpen als gevangenissen, de dood, religie, stakingen, neerslachtigheid en tributes aan Jimmy Rogers. En deze onderwerpen waren gebruikelijk in het hillbilly tijdvak toen countrymuziek het leven van de arme mensen van het platteland weergaf. En Noack's prachtige song These Hands, een grote hit voor Hank Snow in 1956, is daar een mooi voorbeeld van. Pure muziek zoals de volgende twee songs, Think of Her Now en Scarecrow, werden opgenomen op Stardate 316 in 1956.

En als ik zo eens door mijn playlist kijk, dan zie ik dat alle songs die je vandaag te horen krijgt, allemaal in de 2 minuten zitten. Niet eronder en niet erboven. Het lijkt wel of Eddie Nowak dat zich heeft voorgenomen songs opnemen die niet langer als 2 minuten duren, maar ook niet korter. Ja, en twee van de laatste songs op Stardee, die werden opgenomen tijdens een sessie in oktober 1957 op Stardee 334. En dan heb ik het over de nummers What's the Matter Joe en Dust on the River.

En toen Papadeli Stade verliet, vormde hij het D-label en nam Eddie Nowak met zich mee. Joss Jones die ging naar Mercury, maar werd nog wel steeds met Papadeli, had nog wel steeds Papadeli als producer en manager. En Joss die bleef de songs van Eddie Nowak opnemen, zoals bijvoorbeeld Flowers for Mama, The Poor Chinese en No Blues is Good News. En op het D-label nam Eddie Nowak rockabilly op onder de nickname Tommy Wood en country onder zijn eigen naam. Have Blues Will Travel op D-1019, dat werd een hit, zijn enige trouwens, en kwam op nummer 14 van de hitlijsten 1958. En dat bracht hem ertoe door te gaan met het maken van country-opname met een stevig en snel ritme. En de andere zijde, dat werd The Price of Love, een nummer wat Eddie schreef samen met Daryl Edwards. Oh.

Ja, en countryliefhebbers prefereren de muziek zoals Eddie Nowak die maakte. Eigenlijk een variatie op de titel van een boxje wat in 2012 door Bear Family is uitgebracht. Gentlemen Prefer Blondes getiteld. 3 cd's bevat dit boxje met in totaal 104 songs, opgenomen door Eddie Nowak in de periode van 1949 tot en met 1961. Ja, en uiteraard voorzien van een boekje met foto's, een biografie en een uitgebreide discografie. En zeker voor diegenen die nog weinig of niets van Eddie Nowak in hun bezit hebben, is dit absoluut een aanrader. En deze, die staan er ook op. Walk 'em Off en I Don't Live There Anymore, opgenomen op D1037 in 1958.

Ja, en vele andere artiesten namen in de loop der jaren zijn songs op. Zoals Bob Wills, Merle Kilgore, Leroy van Dijk, Josh Jones en Lefty Frizzell. Maar echter, de countrymuziek die verplaatste zich naar de grote stad. En de krachten die daar de overhand hadden, waren niet voor Eddie weggelegd. Wel songs als A Thinking Man's Woman, A Loving Man's Girl en Don't Look Behind. Die werden opgenomen tijdens een sessie in maart 1959 op die 1060.

0: Ja, en in de laatste jaren van zijn leven ging hij nog even terug naar Nashville, waar hij een music publishing company voor Pappy Daily runde. En waar hij in het dagelijks bestuur van de Nashville Songwriters Association zat. Na nog een tournee in Engeland in 1976 keerde hij terug naar zijn music company in Nashville en nam zo nu en dan deel aan sessies voor kleine labels. De nummers The Man on the Wall en The Relief is Just a Swallow Away werden opgenomen tijdens een sessie in augustus 1958 op D-1094 en dat werd uitgebracht in 1959.
1: I've been out all night, whining, dining on a spree. But as I think about it, not much dining, mostly whining. Not

Jana had ook nog plannen om zijn eigen collectors items op een label uit te brengen. Maar voor hij dat tot uitvoering kon brengen, stierf Eddie Nowak op 5 februari 1978. Sunflower Song is nog een die-opname op 11.24 en opgenomen in 1959.

En ik hoop dat wij u door middel van deze special een beetje warm hebben kunnen krijgen voor de muziek van Eddie Nowak. Ja, en ik zie in gedachten al een paar mensen naar de telefoon grijpen of achter de computer kruipen om dit zeldzaam mooie materiaal te bestellen. Gentlemen Prefer Blondes, daar begonnen we mee, een nummer uit 1949. En we eindigen ook met dit nummer, maar dan met een onuitgebrachte opname uit 1960. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Nou, ik denk die mannen van de Mavericks, die gaan vast nog wel zingen vanavond, maar het schijnt toch niet het geval te zijn. Dan zeg ik bij deze maar een hele goede avond en welkom bij een nieuwe jukebox. En ja, de verzoeklijst staat geheel voor u open. En ja, gewoon proberen vanavond een gezellige avond ervan te maken. En ja, dat is waarschijnlijk wel al het geval in Huize de Jong. En ik denk, ja, Huize de Jong, wat is dat dan allemaal? Nou, mijn meisje is vandaag jarig en ja, het gebak staat op de tafel. En het drinken staat erbij, dus gaat helemaal vast en zeker daar goed komen. En natuurlijk ook via deze weg. Schatje, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. There's a special day for everyone that comes but once a year.

het is goed dat het geen kijkradio is, want dan had u waarschijnlijk kunnen zien dat ze vanaf de tenen tot aan haar bovenste haarpuntje aan het blozen was. Ja, niet alleen Miranda was jarig, maar we hebben nog meer felicitaties. Maar dan niet voor een verjaardag. Nee, Robbie Masters die wordt gefeliciteerd met zijn 10-jarige jubileum gisteravond. En dat wordt gedaan door Remco. En hij zegt, het was grandioos gisteren op je feest. En we hebben enorm genoten. Ja, Robbie heeft al gelijk zijn derde album gepresenteerd. En inmiddels hebben wij de nummers hier de hand weten te leggen. We hadden ze al enige dagen in ons bezit. Maar nu mogen we ze dus ook officieel allemaal draaien. En Remco die vroeg ook om het nummer. Wat ook voor Robbie autobiografisch is. Look Back.

0: mooi nummer. Robbie Masters, Look Back. En kan u vertellen, Vera Kuipers van Just and Joy Dancers uit Spijkenissen heeft er een hele mooie dansen op. Ik weet niet of ze hem zelf geschreven heeft, maar die heeft ze hem in ieder geval wel die avond uitgelest. En gaat gewoon naar de website van Robbie Masters en dan kunt u vast wel de danssheet ervan krijgen. Of in ieder geval inlichtingen hoe u die te pakken kunt krijgen. We gaan in ieder geval verder met een ander dansje. Althans, er is een hele leuke dans opgeschreven. Gelijknamig aan de titel van de song. Angelina Dance. Hier is Dan Roberts.
1: When the cowboys would come to dance, she'd always lead them on.

Ah, Angelina Dance, ja. Maar nu had ik toevallig niet het volgende nummer klaarstaan. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zoek er gewoon een uit zeg maar de favorietenlijst. Draaien we gewoon, waar het eigenlijk om draait. Om de muziek. Hier zijn de Doobie Brothers met Listen to the Music.

Nou, wel betreft het luisteren naar de muziek, daar kunt u vanavond uw borst nat maken, want ik ben er tot 11 uur, dus ja, reden genoeg om te blijven luisteren en gewoon een verzoekje aan te vragen, net zoals Tammy deed. Die wilde graag de Black Hills Country Band voorbij horen komen met Pick a Bill of Cotton.

Ja, balalala. Ik weet niet of er ballen bij zitten bij die La Bamba, maar het is gewoon La Bamba natuurlijk. En de waarde klanken van Clay Walker. Paula zit ook weer lekker te luisteren en ze zegt heerlijk om te luisteren naar CCR. En ik geniet nog na van het weekend van Thorn. Ja, ik denk dat dat met jou heel veel mensen doen, Paula. Want het was weer oergezellig daar en zeker weer tot herhaling vatbaar. Jij vroeg of ik Gene Watson wil gaan draaien met The Bottle of Tears.

nummer uit de vervlogen tijden, om het zo maar te zeggen. Formatie Smokey, die vertolkte dit nummer. If you know, of if you think you know how to love him. En Smokey, daar had natuurlijk, daar was een liedzanger bij. Zijn naam is Chris Norman en die hoorde je hier samen met Wenzel Hartman. En die Chris Norman, die doet nog wel eens een uitstapje richting de country. En zingt nog wel eens met een aantal artiesten. Maar ook Goud van Oud festivals is die nog te vinden met Susie Quattro. Die naam herinnert u zich zeker ook nog wel. Ja, maar zo kom je nog wel eens van die artiesten van weleer tegen. Volgende verzoekje komt af van Remco. En die wil zijn Petra even in het zonnetje zetten. Want hij weet maar al te goed dat Petra een heel groot fan is van Paul Bailey. Vandaar dat hij voor haar aanvraagt: Always be with you.

Oh, wat is dat mooi, hè? De formatie, de Mavericks. En in de nieuwe stijl, hè, de Mavericks. Met Amsterdam Moon. En ik zat eigenlijk net even te kijken van wanneer het album uit gaat komen. Want het moet ieder moment gaan gebeuren. Even kijken of die al uit is gebracht. Nee, volgens mij nog niet. De upcoming releases. Als u ook daar informatie over wilt hebben, dan kunt u gaan naar een hele interessante website. Dat is www.uscountrymusic.nl. En dan kunt u precies zien welke albums er uit gaan komen. En, nou, de Mavericks die worden verwacht op 25 september. Oftewel, het album In Time. Maar voor die tijd, om precies te zijn op 11 september, moet het album van Bucky Covington uitkomen. Good Guys. We hebben nog een album, ook op diezelfde dag, van The Little Big Town. Daar komt Tornado uit, hun nieuwe album. Op 18 september Easton Corbin met All Over The Road. Big and Rich op 18 september met Hillbilly JD. Nou, Dwight Yoakam brengt op 18 september zijn album Free Peers uit. Nou, en op 2 oktober, dan zitten we alweer een stukje verder, de Free The Music van Gerard Neeman. Nou, zo bent u in ieder geval een klein beetje op de hoogte wat er allemaal aan staat te komen. En iemand die aan zijn tweede album aan het werk is, zal daar nummers voor aan het schrijven. Dat is onze vriend uit de United Kingdom, oftewel Mr. Anthony Duke. Die is aangevraagd door Birdie of ik Until I Get Home wil gaan draaien.

0: dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

De Gambler en Remco zeggen een heerlijke dans. Maar het nummer werd aangevraagd door Tammy. Die wilde graag dit nummer even voorbij horen komen. En Kenny Rogers natuurlijk vertelde aan het begin van de uitzending dat gisteren het jubileum was van Robbie Masters. Die daar ook zijn derde album gepresenteerd heeft. Ik heb daar nog een nummer van klaarstaan. Hier is die Autumn Rose.

0: Blues Robbie Masters. En ja, ik hoop dat u het kan waarderen. Mooi nummer. Arjan die zit ook te luisteren. En hij zegt, ja, het nummer wat ik aangevraagd heb vind ik gewoon een heel lekker nummer. En ga een beetje terug in de tijd met Willie Nelson en Johnny Cash. Live uitvoering van On the Road Again.
1: On the Road Again. I just can't wait.

Ah, onze Ruud Hermans, ja, met de nummer van Bobby Bear, Abilene, vertolkte hier op in het programma Jukebox bij CGR. We gaan even een stapje maken naar Duitsland, want daar woont Petra en wel in München. En zij is een van de vaste luisteraars van Crossroads Country Radio. En vraagt voor alle luisteraars een van haar favoriete artiesten aan, Patsy Cline. En ze zegt, by the way, yesterday would have been Patsy's Cline's birthday. Ze zou 80 jaar geworden zijn gisteren, maar ja, helaas heeft het niet zo ver mogen komen. Gelukkig hebben we nog haar muziek. Hier is ze met Heartache.

heerlijk, de Picientos Caliente, No More Running Around, aangevraagd door Buddy. Die ook lekker achterover op het bankje aan het luisteren is. En ja, of ik deze voor alle luisteraars ten gehore wilde brengen. Nou, bij deze hebben we dat gedaan. Maar jij wilde er nog één horen. En die gigantisch goede country band uit Canada. Oftewel South Mountain. Ja, ze waren vorige week nog in Nederland. En daar waren ze nog bij Crossroads Music van Kees de Haan. Bestond 25 jaar. En daar hebben ze een mooie concert weggegeven. Daar was Birdie gelukkig bij aanwezig. En we gaan nog even nagenieten met ze, want ze is aangevraagd. Speciaal voor Petra Hasselbeck. Met Faded Love.

lekkere band is dat toch ook, die South Mountain. We hebben er nog zo een, want volgens mij hebben we een stiekem luisteraar vanavond. Maar daar ga ik je straks wat meer over vertellen. Wat ik eigenlijk vergeten was, was een verzoekje van mijn vriend waar ik mee ook een beetje aan het MSN'en ben. En dat is Remco. Die gisteravond heel gezellig bij 10 jaar bestaan was van Robbie Masters. En daar heeft hij meteen een ander over verteld. Maar u heeft wat gemist hoor, als u daar niet geweest bent. Maar goed, hij had voor iedereen die danst, had hij nog een mooi nummer aangevraagd van Carrie P. Nunn. Nummer Why Don't You Meet Me Down in Corpus. En er zal ongetwijfeld een heerlijke lijndans opgeschreven zijn. Ja, Meet Me Down in Corpus. Dus ik zou zeggen, mocht u fervente lijndansen zijn, zou ik de salontafel aan de kant gooien en gewoon lekker een dansje gaan maken. De tellen we af. 3, 2, 1...

wat een heerlijk nummer. Ja, en dat zegt Remco zelf ook. Hij zegt, het is ook een lekker vrolijk nummer. Nou, ik moet zeggen, jullie verwennen me de hele avond al met de hele gezellige mooie nummers. Gary P. Nunn met Why Don't You Meet Me Down in Corpus. Gaan we eens luisteren wat de volgende gaat doen die aangevraagd is door Tammy. Ze zegt, omdat het super mooi en een lief nummer blijft. En ze heeft het over Rodney Atkins met Watching You.

goed, dan toch die salontafel aan de kant hebben staan. Dan heeft u aardig een dansje kunnen doen. En de volgende platen die klaar heb staan, ja, daar kan ook zeker een dansje op gedaan worden. Maar daar heb ik nog een verhaaltje bij te vertellen. Want deze dame die is volgende week te gast in Jukebox. Dit programma dus. En heb ik een interview met haar. Als u eerder geluisterd heeft, dan weet u dat ik volgende week als gast heb Ine Wagenvoort. Misschien denkt u bij uw eigen Ine Wagenvoort. Nog nooit van gehoord. Nou, Ine Wagenvoort is in Warnsveld geboren country zangeres. Althans, ze werd niet geboren natuurlijk als country zangeres. Maar heeft een hele tijd country gezongen. En is eigenlijk door wat privéproblemen en door opgroeiende kinderen een tijdje van het beeld verdwenen. Maar ze heeft de draad een even geleden weer opgepakt. De kinderen zijn inmiddels kunnen op eigen benen staan. Zijn redelijk richting volwassen. En Ine probeert haar carrière weer nieuw leven in te blazen. En daar gaan wij een klein beetje een stukje bij helpen door haar ruimte te geven voor een interview en haar te laten vertellen wie ze is en wat ze gaat doen en wat er nog allemaal op stapel staat, et cetera, et cetera. Mocht u vragen hebben, kunt u die natuurlijk altijd sturen naar dj-andre-crossroads-country-radio-apenstaartje-live.nl. Hier heb ik haar met Never Ending Song of Love.

Ja, en zo was hij helemaal ook afgelopen. Hè? Komt af van de nieuwe CD van Dick van Altena, Flowers from the Moon, draaiden we Sun, Broken Hearts Never Mend. Ja, en over Dick van Altena gesproken. Die is over 14 dagen ook te zien tijdens de Country and Western Adventure. En mede daardoor komt Jukebox van zondag 23 september te vervallen. Want na 12 jaar keert het grootste indoor country en western evenement van Oost-Nederland weer terug in de Arnhemse Rijnhal op 22 en 23 september 2012. De Country and Western Adventure onderscheidt zich door de unieke sfeer, het absolute topprogramma en de gezellige ambiance. Kortom, voor countryliefhebbers het evenement voor een dag vol ledig vermaak. Het grootste en sfeersvolste country evenement van Oost-Nederland. Nou, wie gaan er optreden? In ieder geval op zaterdag beginnen ze met de Country Project. Dan Savannah, de Colonel Hammond's Four. Opnieuw Savannah, Dick van Altena met Savannah, de Colonel Hammond's Four. En afgesloten wordt er door wederom Savannah. En intussen tijd zorgt Crossroads Country Radio tussen de optredens door voor de muziek om op te dansen daar. Nou, 23 september zondag. Ja, ik zeg het eigenlijk helemaal. Even kijken. Ja. Nou, is bijna het programma hetzelfde. Alleen de Colonel Hammond's Four zijn op zondag dan vervangen door de Bluegrass Boogeyman. En voor de rest zijn dezelfde artiesten die dag aanwezig. Dus Savannah en Dick van Altena. 22 en 23 september, zei ik, Remco. Ja, zo kan je tussendoor nog even contact hebben. Goed, we gaan verder met de verzoeklijst, want daar staan nog een paar hele mooie verzoekjes in. Waaronder eentje van Hattie uit Sneek. En leuk dat jij vanavond ook naar Jukebox luistert, Hattie. Dankjewel. En je zegt, omdat ik het een heel mooi nummer vind. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten, want het is ook een van mijn favoriete nummers. We gaan luisteren naar Trisha Yearwood. Met de Four Reasons I've Forgotten.

Hattie, je verwendt ons met dit hele mooie nummer van Trisha Yearwood. Maar de volgende mag er ook zeker zijn. Is een beetje van een tijdje geleden. Maar ook even zo mooi. Aangevraagd door Betty Boop. Ja, die ook DJ is. Maar dan van een ander radiostation. Ook internet. Ook zeker leuk om eens een keer te gaan luisteren. Hoe heet dat? Bandaan. Ik moet even stiekem spieken. Bando, Radio Bando, ja. Loretta Lynn, daar vraagt Betty Boop voor. En ze zegt, goedenavond DJ André. Het klinkt weer lekker, toppie, knuffel van Betty. Nou, hier is jouw verzoekje, Betty. Loretta Lynn met The Coal Miner's Daughter.

de kool, minus door. Ik moet zeggen, trouwens, Betty. Want het was trouwens, ja, even rectificatie. Radio Bandoe moet het zijn, ja. Maar we hebben daar nog meerdere versies van, hoor. Met Loretta Lynn, met Shell Crow erbij, zag ik. Dus misschien wel een keer aanraden om de andere versie ook eens aan te vragen. Even kijken, ja, met Shell Crow en Miranda Lambert. Coal Miner's Daughter. Zeker leuk om, ja, natuurlijk wordt die ook door andere artiesten nog vertolkt. Maar ja, het is wel het gouden oude country gebeuren. We gaan een verzoekje doen van Paula, want die zit nog een beetje in de torrentflow, heb ik het idee. Want ze zeggen ook, het verzoekje is voor alle torrentbezoekers. Daar trad op zondag Doc Atkins op. En Doc was een gave artiest, zegt ze. En vond hem keigoed. Zijn cd heb ik inmiddels helemaal grijs gedraaid. En ja, daar genieten we nog steeds even lekker van na. Ja, ik heb hem op een gegeven moment gezien. Waar zag ik hem? Country, de Western Experience, ja, in Den Bosch ben ik hem een paar keer tegengekomen. En ja, toen kreeg ik de cd's natuurlijk ook van me mee. Hè. Hier is Love You More.

Oh yeah. Jannie Szabo. Komt uit, of uit Nederland afkomstig. So sad. En onze DJ Dolph, DJ John dan eigenlijk, zoals hij hier heet. Die is er al een beetje nauw bij betrokken. En die doet nog wel eens trachten haar elders een optreden te verschaffen. Om het zomaar heel voorzichtig te zeggen. Goed, de volgende plaat mag er ook zeker zijn. Ook van Nederlandse bodem. Want we gaan luisteren naar Major Dundy. Die is aangevraagd door Henny uit Utrecht. Dankjewel, Henny. Met Blue Café. We nemen er een op samen.

zit u al lekker weg te zwijmelen? Carlene Carter met haar World of Miracles. We gaan tempo ietsje omhoog gooien, maar zeker ook een lekkere dansen die u erop kunt doen. Want Remco en Petra vragen voor Paula een nummer aan van John Fogerty. En dat is de Big Train from Memphis.

is Marley Scott. Met de Trainwreck. En bijgestaan door Vince Gill. Aangevraagd door Birdie overigens. En die moest ik draaien voor Petra Hasselbeck. En de volgende ook. Want Birdie weet natuurlijk dat Petra een Patsy Klein fan is. Hè? Hier is de Blue Moon of Kentucky.

Dwayne Verheiden met zijn Tex-Mexplosion. Met het hele leuke Marina. Aangevraagd door Petra uit München. Voor alle luisteraars. Zo ook de volgende van The Chains of Key. Dat is ook een vast recept geworden. Morality Jill. Daar gaan we naar luisteren.

Knopfler heeft weer een juweel afgeleverd met zijn nieuwe album Privateering. Draaiden we Radio City Serenade. Ja, wat ook een juweeltje is, dat is wat aan mijn zijde loopt. Oftewel, She is a Love Thing. Speciaal voor de jarige van...

Christy Lee Eggers, I Don't Know What Love Is. Nou, daar zijn we inmiddels zeker wel achter. En ja, via Facebook feliciteerde Petra aus München, mijn Miranda, met haar verjaardag vandaag. En Miranda zegt op haar beurt, ik ben net zo'n doorgeefstation. Ja, nou ja, daar doen we toch nog ergens dienst voor. Maar Miranda zegt, dankeschön Petra. Oké, okay, dus dat ook weer allemaal geregeld. En anders haal ik de politie erbij, ja. Oh nee, de pilots zijn er. Dat is heel wat anders dan politie natuurlijk. Die waren allemaal flauwekul wat die DJ André uitlopen te kramen. Maar in ieder geval, we gaan wel luisteren naar de Music Road Pilots. Just to see you smile. Nou, zit natuurlijk iedereen nu te lachen.

favoriete band is dat toch? De Music Road Pilots. En ze zijn alweer bezig ook voor hun tweede album. Dus daar is het, ja, wachten op. Want zeker leuk als daar wat mooie nummers bij gaan komen. We gaan nog een mooi nummer draaien, want ja, we hebben Paula aan het luisteren. En zij vertelde net dat zij aankomende woensdag even onder het mes moet en even tijdelijk uitgeschakeld is. Nu kan ze nog gelukkig wel luisteren naar ons station, maar lijndansen zal even wat lastiger worden. Maar om haar toch een hart onder de riem te steken, gaan we voor haar Jim Reeves draaien. Speciaal, omdat ze er niet alleen voor staat. Want have you ever been lonely?

Chris Isaak. Ja, ook hij is helemaal omgeslagen naar de country. Hij doet nog wel eens wat met Michelle Branch en Trisha Yearwood heeft hij mooie nummers gemaakt. Maar ja, helemaal richting de country en Americana. Hij heeft onlangs nog een heel mooi album uitgebracht. Zelfs met de grote hit van Johnny Cash, Rings of Fire. Ja, ik kreeg via Facebook nog een verzoekje of ik Another Town wilde draaien van Four Wheel Drive, maar die heb ik niet. Maar als ik er tijd voor heb, zal ik ze van de week eens even bellen. Want jij zegt van Esther, van kan de cd wel even lenen, maar die moeten ze maar gewoon even opsturen als ze gedraaid willen worden. Maar wat wel op dat album staat, is Hilly Billy Twist. En die heb ik wel, dus die draai ik even voor jou.

Ja, mooi nummer van de Colonel Hammonds voor Sing Me Back Home. Ja, ik had het toevallig via de even kijken hoor. If we could. Nou ja, we krijgen hem er niet uit ook. Ja, ik had het over een nummer, maar... Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou... Het kan soms moeilijk zijn om een nummer te vinden in ons systeem. Maar nou, dat ga ik een andere keer wel draaien. Want ik krijg hem er niet zo gauw bij te pakken. Maar in ieder geval de Colonel Hammonds voor hebben we net gedraaid met Sing Me Back Home. We gaan gewoon verder met de Michael Peterson. Die heeft ook een mooi nummer. En ja, daar kan je een mooie lijndans op doen. En hij vertelt wat over de Buffalo's.

Ja, een nieuw verhaal over de Buffalo's. Ik heb nog twee mooie nummers klaarstaan. En één daarvan die staat in de CCR Dance Top 20. Die aanstaande dinsdag weer gedraaid wordt natuurlijk in het programma Stepside van DJ Willem. Of ze er dan nog in staat, dat weet ik niet. Maar ze staat een beetje op de helft, zag ik afgelopen week, op de 11e plaats. Ik heb het over Lisa McHugh met I A Little Bit Lonely. En de dans die hierop gedanst wordt is Little Bit Lonely. Ze komt vandaag nog.

0: I'm a little bit lonely, I'm a little bit blue. En ik ben het een beetje zat. Ja, dat durf ik zo te zeggen. Maar ik heb ook eerlijk gezegd een kort nachtje gehad en een lange dag. En dan kan je de knollen een beetje op hebben. Hè. Maar het is inmiddels bijna bedtijd. Dus ik ga nog een hele mooie plaat draaien als afsluiter. Rest mij ook nog even te vertellen, want ik wilde nog twee mensen bedanken. Ik weet niet of ze aan het luisteren zijn, maar ik heb het over Jan Dillen en Richard de Vries. Die wil ik van harte welkom heten bij de familie van Crossroads Country Radio. Want die hebben er eigen aangemeld als, vind ik leuk, u weet wel, zo'n duimpje omhoog op Facebook. We hebben van Crossroads Country Radio een eigen pagina, zeg maar. Dus mocht u dat leuk vinden, dan kunt u zich daar ook gewoon aanmelden. Even gaan naar onze website www.crossroadscountryradio.nl en dan vindt u de link naar Facebook, vindt u vanzelf op onze site. Even zo goed als u bij de DJ's kijkt, kunt u alle DJ's zo via die weg bereiken. Goed, het laatste nummer. Ik wilde hem eigenlijk draaien van Ruud Hermans, maar die heb ik al gehad in de uitzending. Dus ik ga terug naar een beetje de oermensen van de country. Merle Haggard en Willie Nelson gaan die samen vertolken. If I Could Only Fly.
1: Oh.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio. I can still see my

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.